0: De Stille Oceaan, dat is een boog van breuklijnen. Aardbevingen komen daar wel vaker voor. In Balen in de Antwerpse Kempen heeft een hevige uitslaande brand goed in een woning. De brandweer kreeg het vuur moeilijk onder controle. Er is heel wat materiële schade. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners, 2 volwassenen en 5 kinderen, werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In het voetbal hebben de Red Flames, het Belgische nationale team bij de vrouwen, de wedstrijd tegen Polen gewonnen met 1-0. Het ging om een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach van de Flames, Elisabeth Kunars-Dottir, was blij met de overwinning.
1: We should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it, but that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
0: De terugwedstrijd tegen Polen wordt komende dinsdag gespeeld. En nog in het voetbal in de hoogste nationale klasse bij de mannen heeft Lommel de wedstrijd tegen Beveren gewonnen met 1-3. In het klassement staat Lommel nu op de 8e plaats in de stand. Beveren is 10e. En dan nog het weer. Vannacht blijft het regenen bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend droger weer met afwisselend zon en wolken en hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be. Here we go. Are you ready? Vrijse Femming.

0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump de voorbije avond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft al ontgoocheld gereageerd. Hij noemt het een zwakke beslissing van Trump. Poetin financiert zijn oorlog tegen Oekraïne met de opbrengst van olie, zegt hij. De voorbije dag is er in de VS ook opnieuw onderhandeld over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Een Oekraïense delegatie sprak er met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff. Volgens Witkoff zijn de gesprekken constructief verlopen. De Amerikaanse bemiddelingspogingen tussen Rusland en Oekraïne zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. In februari was dat in een impasse, maar zijn de afgelopen weken hervat. De zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,6. De beving was voelbaar tot in de hoofdstad Panama stad, zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, maar er wordt wel materiële schade gemeld, onder meer aan gebouwen en auto's. De luchthaven in de hoofdstad is ook gesloten en er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenoemde ring van vuur in de Stille Oceaan. Dat is een boog van breuklijnen. Aardbevingen komen daar wel vaker voor. In het voetbal hebben de Red Flames, het Belgische nationale team bij de vrouwen, de wedstrijd tegen Polen gewonnen met 1-0. Het ging om een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach van de Flames, Elisabeth Gunnarsdottir, was blij met de overwinning.
2: We should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it, but that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
0: De terugwedstrijd tegen Polen wordt komende dinsdag gespeeld. En nog in het voetbal in de hoogste nationale klasse bij de mannen heeft Lommel de wedstrijd tegen Beveren gewonnen met 1-3. Lommelspeler Lucas Schoofs maakte een van de doelpunten. Hij was blij met de overwinning.
3: Ze hebben hier denk ik anderhalf jaar bijna niet verloren. Dus dat was voor ons een motivatie om het toch een keer te proberen. Vorig jaar hebben we hier van het kastje naar de muur gespeeld. Geen kans gehad en dit jaar was het veel beter.
0: Beide ploegen speelden vorig seizoen nog in de tweede klasse. In het klassement staat Lommel nu op de 8e plaats. Beveren is 10e. En dan nog het weer. Vannacht blijft het regenen bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend droger weer met afwisselend zon en wolken en hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Are you ready?

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump de voorbije avond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graaf vanuit de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: In het Verenigd Koninkrijk zal de omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland dan toch niet doorgaan. Dat heeft de regering beslist. De voorbije weken liepen de spanningen hoog op vanwege die mars. Het gaat om een optocht van protestanten door een katholieke wijk in de stad Portadown. Bijna 30 jaar lang mocht de mars niet doorgaan omdat die altijd leidde tot rellen. Noord-Ierland kent een lange geschiedenis van geweld tussen protestanten en katholieken. De protestanten willen dat Noord-Ierland onder deel blijft van het Verenigd Koninkrijk. Een rechter besliste eerder dat de mars dit jaar wel zou mogen doorgaan, maar dat leidde tot veel protest. Zo blokkeerden duizenden katholieke tegenstanders 2 weken geleden nog de route van de optocht. Nu is dus beslist om de mars definitief af te gelasten, onder meer omdat het risico op nieuwe rellen te groot is. De zuidkust van Panama in Centraal-Amerika is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,6. De beving was voelbaar tot in de hoofdstad Panama-stad, zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Er is voorlopig geen nieuws over slachtoffers, maar er wordt wel materiële schade gemeld, onder meer aan gebouwen en auto's. De luchthaven in de hoofdstad is gesloten en er was ook even een tsunami-alarm, maar dat is intussen ingetrokken. Panama ligt langs de zogenoemde ring van vuur in de Stille Oceaan. Dat is een boog van breuklijnen. Aardbevingen komen daar wel vaker voor. En in het voetbal hebben de Red Flames, het Belgische nationale team bij de vrouwen, de wedstrijd tegen Polen gewonnen met 1-0. Het ging om een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach van de Flames, Elisabeth Kunars-Dottier, was blij met de overwinning.
2: We should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it, but that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
0: De terugwedstrijd tegen Polen wordt komende dinsdag gespeeld. En dan nog het weer. Vannacht blijft het regenen bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend droger weer met afwisselend zon en wolken en hier en daar een kans op een bui. Temperaturen dan tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Here we go. Are you ready? Grijs FM.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft Amerikaanse president Trump gisteravond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: Het zuidoosten van de Verenigde Staten wordt intussen getroffen door een zware orkaan. Langs de kust van de Amerikaanse staten Florida en Alabama worden tienduizenden inwoners geëvacueerd vanwege het stormweer. Er worden windsnelheden verwacht tot 185 km per uur en grote hoeveelheden neerslag. Op verschillende plaatsen zouden er ook al stroomstoringen zijn. Het gaat om de eerste orkaan van het orkaanseizoen. De storm zou wel licht afgezwakt zijn toen hij aan land kwam. In het Verenigd Koninkrijk zal de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland dan toch niet doorgaan. Dat heeft de regering beslist. De voorbije weken liepen de spanningen hoog op vanwege die mars. Het gaat om een optocht van protestanten door een katholieke wijk in de stad Portadown. Bijna 30 jaar lang mocht de mars niet doorgaan omdat die altijd leidde tot rellen. Noord-Ierland kent een lange geschiedenis van geweld tussen protestanten en katholieken. De protestanten willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. Een rechter besliste eerder dat de mars dit jaar wel zou mogen doorgaan, maar dat leidde tot veel protest. Zo blokkeerden duizenden katholieke tegenstanders 2 weken geleden nog de route van de optocht. Nu is dus beslist om de mars definitief af te gelasten, onder meer omdat het risico op nieuwe rellen te groot is. En in het voetbal hebben de Red Flames, dat is het Belgische nationale team bij de vrouwen, de wedstrijd tegen Polen gewonnen met 1-0. Het ging om een wedstrijd in de play-offs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach van de Flames, Elisabeth Kunaerts-Dottier, was blij met de overwinning.
2: We should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it, but that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
0: En dan nog het weer. Er is nog kans op regen bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend droger weer met afwisselend zon en wolken. En hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond aangekondigd na een telefoongesprek met de Russische president Poetin. De sancties tegen Russische olie lijken zo ineens opgeheven. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: Trump heeft op een campagnebijeenkomst ook nog eens uitgehaald naar de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die werd uitgereikt aan Navi Pillay, een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocate en rechter die onder meer werkt voor het Internationaal Strafhof. Trump reageerde erg verbitterd in zijn toespraak. Hij had zelf graag de Nobelprijs gekregen.
2: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
0: Het zuidoosten van de Verenigde Staten wordt intussen getroffen door een zware orkaan. Langs de kust van de Amerikaanse staten Florida en Alabama worden tienduizenden inwoners geëvacueerd vanwege het stormweer. Er worden windsnelheden verwacht tot 165 km per uur en grote hoeveelheden neerslag. Op verschillende plaatsen zouden er ook stroomstoringen zijn. Meer dan 500.000 Amerikaanse huishoudens zouden intussen al getroffen zijn. Het gaat om de eerste orkaan van het orkaanseizoen. De storm zou wel licht afgezwakt zijn toen hij aan land kwam tot een orkaan van categorie 2. En Saudi-Arabië is de voorbije nacht een grootschalige aanval gestart op de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens een woordvoerder van het Saoedische leger zouden bijna 140 doelwitten onder vuur genomen zijn, vooral raketlanceerinstallaties. De Houthi-rebellen krijgen steun van Iran en hun conflict met Saudi-Arabië is sinds deze zomer weer opgelaaid. De Houthi-rebellen kregen intussen ook liever controle over de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. De Saoedi's en hun bondgenoten proberen de Houthi's daar nu te verdrijven. En dan nog het weer. Er is nog kans op regen bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend drogere weer met afwisselend zon en wolken en hier en daar kans op een bui. Temperaturen dan tot 16 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: 6 uur een Goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de rellen in Brussel zijn gisteren ongeveer 110 mensen opgepakt. Bij hen ook heel wat minderjarigen. Enkele honderden jongeren richten ook veel schade aan. Bushokjes zijn vernield, deelsteps en fietsen in brand gestoken. En ook verschillende voertuigen. De rellen vonden plaats voor en ook na een vakbondsbetoging. Maar volgens de politie hadden de relschoppers niets te maken met die betoging. Rusland gaat de komende maanden miljoenen tonnen diesel leveren voor de Amerikaanse markt en de wereldmarkt. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd na een telefoontje met de Russische president Poetin. Het is een opmerkelijke poging van Trump om de dieselprijzen naar beneden te krijgen met het oog op de tussentijdse verkiezingen, zegt Thomas de Grave vanuit de VS.
1: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: Het zuidoosten van de VS wordt intussen getroffen door een zware orkaan. Langs de kust van de staten Florida en Alabama worden tienduizenden inwoners geëvacueerd. Er wordt gewaarschuwd voor windsnelheden tot 165 km per uur en ook veel regen. Het is de eerste orkaan van het seizoen. De storm zou wel licht afgezwakt zijn toen hij aan land kwam. Saoedi-Arabië is de afgelopen nacht een grootschalige aanval gestart op de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens een woordvoerder van het Saoedische leger zouden bijna 140 doelwitten onder vuur genomen zijn, vooral lanceerinstallaties van raketten. De Houthi-rebellen krijgen de steun van Iran. Hun conflict met Saoedi-Arabië is deze zomer opgelaaid. De Houthi-rebellen kregen intussen wel controle over de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. Saoedi-Arabië probeert de Houthis daar nu ook te verdrijven. Sport de Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, hebben met 1-0 gewonnen van Polen in de play-offs voor het WK van volgend jaar. Beide ploegen misten een strafschop. Helena Dont maakte net voor de rust het enige doelpunt.
2: Ik denk dat we heel blij mogen zijn. We hebben hier 1-0 gewonnen, maar het is nog niet gedaan. Dus we moeten op naar volgende week, maar we mogen wel even genieten van dit moment.
0: Dinsdag is er de terugwedstrijd in Polen. En in de hoogste klasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Beveren. Lommel klimt zo naar de 8e plaats in de stand. Beveren is 10e. Het weer afwisselend, opklaringen en wolken. Vooral in het noorden nog enkele buien en maxima rond 15 graden. Morgen eerst zonnige periode, later opnieuw wisselend bewolkt. En ook maandag begint met opklaringen, later meer wolken en tegen de avond weer regen.

about the music. Radio 5FM.

7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de rellen in Brussel zijn gisteren ongeveer 110 mensen opgepakt. Bij hen ook heel wat minderjarigen. Enkele honderden jongeren richten ook veel schade aan. Bushokjes zijn vernield, deelsteps en fietsen in brand gestoken. En ook verschillende voertuigen zwaar beschadigd. De rellen vonden plaats voor en ook na een vakbondsbetoging. Maar volgens de politie hadden de relschoppers met die betoging niets te maken. In een poging om de dieselprijzen in de VS naar beneden te krijgen, heeft Amerikaanse president Trump een opmerkelijke deal gesloten met de Russische president Poetin. Ondanks Amerikaanse sancties tegen Russische olie zou Rusland de komende maanden miljoenen tonnen

0: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de rellen met jongeren is de schade in Brussel nog duidelijk merkbaar. De Amerikaanse president Trump sluit een opmerkelijke oliedeal met Poetin. En de Belgische voetbalvrouwen zetten een stapje richting het WK van volgend jaar. Bij de rellen in Brussel zijn gisteren ongeveer 110 mensen opgepakt, bij hen verschillende minderjarigen. Enkele honderden jongeren richten ook veel schade aan. Vanmorgen zijn de sporen in de Brusselse straten nog duidelijk zichtbaar, merkte Katrien van der Schoot.
1: Een gewone zaterdagochtend hier aan het Centraal Station, zo lijkt het. Toeristen komen met hun rolkoffers naar de ingang om een trein te halen.
2: Actually, I saw them. I was impressed, but I felt safe in the general.
1: Hier verderop is een supermarkt net opengegaan en een schoonmaker veegt nog de sporen weg van wat er gisteren is gebeurd. En die sporen zijn er wel degelijk overal. Graffiti op de muren, Revolution en dat onder de naam Hilton, het wil wat zeggen. En ook nog de grote hoop zwart geblakerd puin van waar gisteren verschillende deelfietsen in vlammen zijn opgegaan. De jonge Sébastien heeft geen goed woord over voor het gedrag van de jongeren gisteren.
3: En fait, la violence, ça va servir à rien. Parce que même, je crois pas, ils vont nous écouter.
1: Met geweld los je niks op, zegt hij.
0: Wie er precies achter de rellen zat, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie hadden ze in elk geval niets te maken met de vakbondsbetoging die ongeveer tegelijkertijd plaatsvond in Brussel. In Balen in de Antwerpse Kempen heeft een hevige uitslaande brand een woning zwaar beschadigd. De bewoners, 2 volwassenen en 5 kinderen, zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. In een opmerkelijke poging om de dieselprijzen in de VS naar beneden te krijgen, heeft de Amerikaanse president Trump een deal gesloten met de Russische president Poetin. Ondanks Amerikaanse sancties tegen Russische olie zou Rusland de komende maanden miljoenen tonnen diesel mogen leveren. Thomas de Graven vanuit de VS.
4: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: En de Amerikaanse president Trump heeft ook zijn beklag gedaan over het Noorse Nobelcomité. Dat de Nobelprijs voor de vrede gisteren niet aan hem heeft toegekend, maar aan Navi Pillay, een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocaat en rechter die onder meer werkt voor het Internationaal Strafhof. Een beschamende beslissing vindt Trump en een blijvende smet op Noorwegen.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
0: In het zuidoosten van de Verenigde Staten zitten honderdduizenden mensen intussen zonder stroom door orkaan Isaias. De orkaan ging aan land in de staat Florida.

0: Polen in de play-offs was dat van het WK van volgend jaar. Hermien van Beveren.
1: Een kleine zege dus voor de Red Flames die zeker nog niet klaar zijn met Polen. Elena Dont en Tessa Willaert waren aanvallend de hoofdrolspeelsters. Eerst miste Willaert een strafschop, maar op slag van rust lag ze met een doorsteekpaas aan de basis van de 1-0 van Dont. Na de pauze dan miste de Poolse sterspeelster Eva Pajor een penalty. In het slot kregen de Flames dan nog grote kansen om de voorsprong te vergroten. Dont tot 2 keer toe en vooral Tessa Willaert die de kans op de 2-0 miste. 1-0 is zo de kleine bonus waarmee België dinsdag aan de terugmatch in Polen begint.
0: En in de hoogste voetbalklasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Beveren. Het weer afwisselend opklaringen en wolken, vooral in het noorden nog enkele buien en maximaal rond 15 graden. Aan zee kan het ook vrij krachtig waaien. Morgen eerst zonnige periode, later weer wisselend bewolkt. Ook maandag begint met opklaringen, later meer wolken en tegen de avond weer regen. Het wordt dan enkele graden zachter. We begonnen met de schade in Brussel na de rellen gisteren. Die is nog duidelijk merkbaar. Tijdens en na de incidenten zijn zowat 110 jongeren opgepakt. Meer op 14nieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleinse Femming.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de rellen in Brussel zijn gisteren ongeveer 110 mensen opgepakt. Bij hen verschillende minderjarigen. Enkele honderden jongeren richten ook veel schade aan. Katrien van der Schoot is vanmorgen gaan kijken bij het Zuidstation in Brussel.
1: De omgeving rond het Zuidstation hier vanmorgen is één groot slagveld. In de verte zijn de schoonmaakploegen het glas bijeen aan het vegen, want alles is hier vernield. Een heel busstation met bushokjes waarvan alle ramen zijn verbrijzeld. Verderop liggen nog palen op de grond. Het is heel moeilijk werken om hier alles schoongemaakt te krijgen na de ravage die er gisteravond is aangericht. Ook de mensen, de pendelaars die hier vanmorgen moeten vertrekken, zijn er niet over te spreken dat er gisteren zoveel geweld is gebruikt.
2: Zeer triest.
1: Aan het Centraal Station is de schade iets minder groot, maar ook daar heb ik nog de schade gezien. Veel graffiti op de muren en een grote plek nog nasmeulend van de stapel fietsen die daar gisteren is in brand gestoken.
0: En na de rellen van gisteren wil de politievakbond VSOA een veel strenger optreden tegen mensen die met slechte bedoelingen naar Brussel komen. Vincent Houssin.
3: In België kent men het systeem van genegocieerd beheer. Dat betekent dat er eigenlijk vooraf wordt afgesproken met de verschillende organisaties wat het parcours zal zijn, aan wat men zich moet houden. Maar uiteraard, als er organisaties zich mengen onder de normale brave burger tussen de betogers, ja, dat is dan heel moeilijk om genegocieerd beheer toe te passen. Daarmee vinden wij dat er een tolerantiegrens moet zijn die heel veel strenger zijn. Bijvoorbeeld mensen die toekomen die gemaskerd zijn, die hebben helemaal geen goede bedoelingen. Die moeten heel snel uit die betoging worden gehaald.
0: In een opmerkelijke poging om de dieselprijzen in Amerika naar beneden te krijgen, heeft president Trump een deal gesloten met de Russische president Poetin. Ondanks Amerikaanse sancties tegen Russische olie zou Rusland de komende maanden miljoenen tonnen diesel mogen leveren. Thomas de Graaf vanuit de VS.
4: Dit is een heel opmerkelijke deal, vooral omdat de VS momenteel sancties legt op Russische energie. Vorige maand heeft Donald Trump daar nog een nieuwe wet rond goedgekeurd. De vraag is hoe deze beslissing met die sanctiewet te rijmen zal vallen. En er zal ook veel commentaar komen op het feit dat Trump hier Poetin wat uit het economisch isolement helpt, waar Rusland in zat sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar het toont ook aan hoe bezorgd Donald Trump is om die hoge dieselprijzen. Onder meer de boeren en de vrachtwagenchauffeurs komen daardoor in de problemen. Het zal ook gevolgen hebben voor de prijs van voedsel en andere goederen. En dat is natuurlijk een groot politiek probleem, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen. Donald Trump wil die prijzen dus absoluut naar beneden, desnoods met de hulp van Vladimir Poetin.
0: Donald Trump heeft gisteravond ook zijn beklag gedaan over het Noorse Nobelcomité, dat de Nobelprijs voor de Vrede niet aan hem heeft.

0: toegekend, maar aan Navi Pillay, een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenadvocate en rechter die onder meer werkt voor het internationaal strafhof. Een beschamende beslissing, vindt Trump, en een blijvende smet op Noorwegen.
1: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
0: Na de doortocht van de eerste orkaan van het seizoen zitten honderdduizenden mensen zonder stroom in het zuidoosten van de VS. De orkaan ging vannacht aan land in Florida als een storm van categorie 2, maar is intussen sterk afgezwakt. De windsnelheid is gedaald tot zo'n 100 km per uur. Er blijft wel een waarschuwing van kracht voor zware regenval. En het zuiden van Panama in Centraal-Amerika is getroffen door 2 zware aardbevingen. Te zwaar staat een kracht van 7,7. Er waren ook 10 naschokken. De bevingen waren ook voelbaar in de hoofdstad Panama-stad. Die ligt enkele honderden kilometers verderop. Er circuleren beelden van ingestorte gebouwen en beschadigde wegen, maar over mogelijke slachtoffers is er nog niet veel bekend. Het is vandaag een jaar geleden dat een staakt het vuren inging tussen de Palestijnse extremistische groep Hamas en Israël om een einde te maken aan de oorlog in Gaza. Maar 100 NGO's zeggen vandaag dat de situatie in Gaza sinds dat staakt het vuren niet verbeterd is. Juliette Verhoeven van de NGO Save the Children.
2: Omdat Israël een hele grote gedeelte van de Gazastrook bezet houdt, middels de zogenaamde gele lijn. Dus het oppervlakte waarin de mensen in Gaza kunnen wonen is steeds kleiner en kleiner geworden. Dat is slechts nog maar 40% van Gaza. Dus mensen leven opgepropt op elkaar. 80% van alle gebouwen in Gaza zijn ofwel vernietigd of grotendeels beschadigd. Dus mensen hebben ook geen plekken om te wonen.
0: Sinds het staakt het vuren zijn meer dan 1400 burgers gedood bij Israëlische bombardementen op Gaza. En in totaal heeft de oorlog sinds 2023 meer dan 74.000 Palestijnen het leven gekost. In het voetbal hebben de Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, gewonnen van Polen met 1-0. Het was een wedstrijd in de playoffs voor het WK van volgend jaar. De bondscoach Elisabeth Kunars-Dottier was blij met de overwinning.
3: We should definitely have scored more goals in the second half, and especially in the last 15 when we have very open chances to do it, but that we are creating those chances and performing in the way that we did today, I'm really happy with that.
0: De terugwedstrijd wordt dinsdag in Polen gespeeld. En in de hoogste voetbalklasse bij de mannen is Lommel met 1-3 gaan winnen bij Beveren. Het weer, afwisselend opklaringen en wolken. Vooral in het noorden nog enkele buien, maximaal rond 15 graden. Aan zee kan het vrij krachtig waaien. Morgen eerst zonnige periode, later opnieuw wisselend bewolkt. Ook maandag begint met opklaringen, later weer meer wolken en tegen de avond ook regen. Het wordt dan wel enkele graden zachter. Meer op vrtnieuws.be.
4: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Oekraïne is niet te spreken over de Amerikaanse beslissing om Russische diesel te importeren om zo de prijs op de Amerikaanse markt naar beneden te krijgen. President Trump maakte gisteren bekend dat hij daarover een deal had gesloten met de Russische president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het een zwakke beslissing van de VS en krijgt Rusland zo alleen maar meer geld binnen om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Correspondent Chris Colijn vanuit Kiev.
1: Ja, Oekraïne is woedend hierop, omdat de Oekraïnse filosofie is dat de oorlog alleen kan worden beëindigd als Rusland wordt gedwongen om te stoppen. En Rusland kan worden gedwongen om te stoppen met vechten als er niet genoeg geld meer is, als het te duur wordt om door te vechten. En wat Trump nu doet is precies eigenlijk sabotage volgens de Oekraïners, omdat Trump nu heel veel brandstof gaat kopen uit Rusland en daar ook voor gaat betalen. Dus dit is juist weer goed voor de Russische economie.
0: De prijs van diesel in de VS en wereldwijd is enorm gestegen door de oorlogen in Iran en Oekraïne. Trump wil die naar beneden krijgen omdat hij vreest dat zijn Republikeinse partij anders de tussentijdse verkiezingen in de VS gaat verliezen. Die tussentijdse verkiezingen vinden plaats op 3 november. Politie en parket geven voorlopig nog niet meer details over de relschoppers die gisteren opgepakt zijn na zware ongeregeldheden in Brussel. Volgens onze informatie zijn zowat 110 mensen opgepakt, onder hen ook minderjarigen. Vincent Houssin van politievakbond VSOA wil in elk geval een strengere aanpak van mensen die duidelijk slechte bedoelingen hebben.
2: De politie doet haar werk en voorlopig doen ze hun werk in heel moeilijke omstandigheden omdat de bestuurlijke overheid de tolerantiegrens veel te laks laat. Men moet kunnen heel kort op de bal spelen als de mensen toekomen bijvoorbeeld in de station en ze zijn gemaskerd, dat dit bij wet verboden is, dan moeten die kunnen gearresteerd worden. Dan kan men tenminste toelaten dat de normale organisaties en ook de brave burger op een normale manier kan betogen en zal de belastingbetaler niet opdragen voor de schade.
0: In het Museum voor Schone Kunsten in Gent opent vandaag een tentoonstelling rond de Vlaamse impressionistische kunstenares Jenny Montigny. Zij woonde in Deurle bij Gent en was een leerling van Emile Claus, curator Marianne Sterks.
3: Waar Claus het licht vindt, vindt Jenny Montigny het licht en het leven. En dat is haar fascinatie voor dat licht in alle seizoenen, ieder moment van de dag. En daarnaast de fascinatie voor het menselijke leven, de menselijke aanwezigheid, de menselijke figuur, het alledaagse. Dat ze rond zich ziet, dat ze heel aandachtig observeert en met heel veel empathie, met heel veel leven ook.
0: De expo over Jenny Montigny loopt nog tot 10 januari in het MSK in Gent. Dus. Sport op het WK Gravel in Australië heeft de Nederlandse Marianne Vos de titel behaald bij de vrouwen. Vos kwam alleen over de streep nadat haar enige concurrente, de Duitse Rosa Kleuster, onderuit ging in de slotkilometer. Voor de 39-jarige Vos is het de tweede keer dat ze wereldkampioene werd in het Gravel. Haar 15e wereldtitel in totaal in verschillende wielerdisciplines. Het weer afwisselend opklaringen en wolken, vooral in het noorden nog enkele buien, maximaal rond 15 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw wisselend bewolkt. En ook maandag begint met opklaringen, later weer meer wolken en tegen de avond ook kans op regen. Het wordt dan wel enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: dat Oekraïne al heel veel moeite heeft gedaan om zichzelf onafhankelijker te maken van Washington. En dit is wel een teken dat Washington Oekraïne niet gaat helpen. En dat de Amerikanen en de Russen het heel goed kunnen vinden. En Oekraïne hangt er een beetje bij als junior partner, als een land dat niet echt serieus genomen wordt.
1: Bij Russische bombardementen op Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen, onder hen ook 3 kinderen. Er zouden 5 geleide bommen zijn afgevuurd, waarvan er 2 op woongebouwen terecht zijn gekomen. Zaporizhia ligt op enkele tientallen kilometers van het front. De afgelopen weken neemt het aantal burgerslachtoffers van Russische aanvallen op Oekraïne sterk toe. Het weer afwisselend opklaringen en wolken. In het noorden nog kans op enkele buien, maximaal rond 15 graden. Aan zee kan het vrij krachtig waaien. Morgen eerst zonnige periode, later weer wisselend bewolkt. En ook maandag begint met opklaringen, later meer wolken en tegen de avond weer regen. Het wordt enkele graden zachter dan. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Er sneuvelt onder meer bushokjes, reclamepanelen en deelfietsen. Katrien van der Schoot trok naar de buurt van het Fontenasplein in het centrum van de stad.
1: Alles gaat weer zijn gewone gang hier in hartje Brussel. Op het Fontenaplein zitten al twee mensen op het terras van een koffiebar.
2: I think there's a better way to negotiate. Violence is not the only solution, I think.
1: Op het plein zelf veegt Ahmed nog de laatste resten weg en vertelt hij wat hij allemaal heeft opgeraapt.
3: Les beautés, cassés, il y a beaucoup de choses, il y a bagarre, il y a tout là-bas.
1: Voor de winkeliers was het geen pretje, maar ze waren gewaarschuwd, zegt Ahmed, die een ijzerwinkel heeft.
4: Hier is de politie, hij is passé chez moi. Hij zei, monsieur, c'est mieux se fermer le matin. Ça c'est bien protéger les magasins.
1: En naast de plek waar gisteren fietsen in brand gestoken waren, staan er alweer twee te huur.
5: Ik was zelf niet op de hoogte van de rellen, maar ja, de volgende dag, het leven gaat inderdaad gewoon verder.
6: Alright. Off we go.
0: De politie is het komende jaar op zoek naar 2500 nieuwe collega's. Daarvoor organiseert de politie vandaag de grootste jobbeurs van de afgelopen jaren, samen met haar veiligheidspartners zoals brandweer of defensie. Ze zoeken niet alleen interventieinspecteurs, maar ook beveiligingsagenten, rechercheurs en ook boekhouding- of ICT-specialisten. Deze kandidaten leggen uit waarom ze naar de jobdag gekomen zijn.
7: Omdat ik momenteel in de recruteringsprocedure zit voor commissaris en inspecteur. En ik heb nog een hele hoop vragen.
8: Wij hebben het simulatieparcours gedaan om te kijken of we fysiek in orde zijn om eigenlijk bij de politie te komen. Maar we hebben ook een aantal vragen betreffend de selectieprocedure. En dus die hebben hier kunnen stellen, zijn ook goed beantwoord geweest. Nu gaan we onze laatste vraag nog stellen aan de administratie.
9: Ik ben me zeker aan het inschrijven. Het is altijd een droom geweest. Altijd interessant gevonden om bij de politie te komen.
0: De Vlaamse regering schrapt in de subsidies voor fietsberaad. Dat houdt zich bezig met het fietsbeleid in Vlaanderen, schrijft het Nieuwsblad. Een fietsonderzoek van de UGent wordt gestopt en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zal het ook met 30% minder budget moeten doen. Voor de promotie van de fiets en voor de verkeersveiligheid is dat slecht nieuws, zegt Wies Callens van de Fietsersbond, die niet moet inleveren.
10: De Vlaamse regering heeft een ambitie om 30% van de verplaatsingen met de fiets te laten gebeuren in 2040. En onderzoeksinstellingen, kenniscentra zijn heel hard nodig

Evenepoel is een van de favorieten in de Ronde van Lombardije, samen met de Mexicaan Del Toro en de Fransman Seixas. De voorbije 5 jaar won Tadej Pogacar, maar de Sloveen is nog altijd geblesseerd. Hij rijdt niet mee. Het weer, afwisselend opklaringen en stapelwolken. Nog enkele buien langs de Nederlandse grens ook. Maximaal tot 15 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, maar meestal droog. Maandag brede opklaringen tot 18 graden. Maar tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. We begonnen met de nasleep van de rellen in Brussel gisteren. Terwijl in de straten van Brussel de schade wordt opgeruimd, zullen zeker 21 relschoppers voor het parket moeten komen. De meeste zijn minderjarig. Meer op 14 nieuws. Bye.

Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Na de rellen in Brussel worden zeker 21 jongeren voorgeleid voor het parket. De meeste zijn minderjarig. De federale politie zoekt 2500 nieuwe collega's. En Oekraïne reageert verbolgen op de dieseldeal tussen Amerika en Rusland. Van de 110 mensen die gisteren zijn opgepakt bij de rellen in Brussel, worden er zeker 21 voorgeleid bij het parket. Het zijn 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen. Ze worden in de loop van de dag verhoord en kunnen

0: strenge straffen krijgen, zegt Aurélie Anne de Vos van het parket van Brussel.
1: Dat betekent dat ze vandaag op het parket zijn in Brussel, dat ze verhoord worden door magistraten. Het is zo dat het parket van oordeel is dat de vrijheid van meningsuiting natuurlijk fundamenteel is, maar respect voor openbare ruimte is eveneens van essentieel belang en daarom is het zo dat het parket een streng en systematisch antwoord zal geven op de feiten die zich gisteren hebben voorgedaan.
0: Het onderzoek loopt voort om andere relschoppers te identificeren. Intussen wordt er in Brussel nog steeds puin geruimd van de vernielingen die de amokmakers gisteren hebben aangericht. Er sneuvelden onder meer bushokjes, reclamepanelen en deelfietsen. Katrien van der Schoot trok naar de buurt van het Fontainaplein in het centrum van de stad.
2: Alles gaat weer zijn gewone gang hier in hartje Brussel. Op het Fontainaplein zitten al twee mensen op het terras van een koffiebar.
3: I think there's a better way to negotiate. Violence is not the only solution, I think.
2: Op het plein zelf veegt Ahmed nog de laatste resten weg en vertelt hij wat hij allemaal heeft opgeraapt.
4: Les beautés, cassés, il y a beaucoup de choses, il y a bagarre, il y a tout là-bas.
2: Voor de winkeliers was het geen pretje, maar ze waren gewaarschuwd, zegt Ahmed, die een ijzerwinkel heeft.
5: Hier is de politie, hij is passé chez moi. Hij zei, monsieur, c'est mieux se fermer le matin. Ça c'est bien protéger les magasins.
2: En naast de plek waar gisteren fietsen in brand gestoken waren, staan er alweer twee te huur.
6: Ik was zelf niet op de hoogte van de rellen, maar ja, de volgende dag, het leven gaat inderdaad gewoon verder. Alright. Off we go.
0: De politie is opnieuw op zoek naar 2500 nieuwe collega's. Ze organiseert vandaag een jobbeurs samen met haar veiligheidspartners Brandweer en Defensie. Het is de grootste jobbeurs in jaren, voor het eerst in toerentaxis in Brussel. Amaury de Mulder kon er spreken met enkele van de vele kandidaten.
7: Heb nog niet deelgenomen, meneer?
8: Nee, nog nooit.
9: Okay. Gezellig druk, je zit hier bij de verschillende infostanden. Kandidaten en ook hun ouders kunnen hier terecht voor al hun vragen.
7: En ook bijvoorbeeld als je rechten gedaan hebt, zo meer richting criminologie.
10: Ja, of, ja.
9: Wie wil kan ook al even testen of de uitdagende fysieke proeven wel haalbaar zijn.
11: Je moet een 12 treden of een redelijk hoge trappen oplopen, over een mat springen, plint, in een tunnel duiken en dan over een evenwichtsbalk stappen. En dat moet je 3 keer doen. En de trappen zelf 2 keer per ronde. Dat is best fittig.
9: Er is veel interesse en dat is goed nieuws, want de politie heeft veel volk nodig, zegt woordvoerder Anne Berger.
12: Mensen die bijvoorbeeld bij recherche gaan werken, mensen die gespecialiseerd zijn in ICT of boekhouden, beveiligingsagenten, mensen die interventie doen, maar ook mensen die bijvoorbeeld openbare ordehandhaving doen, zoals tussenkomsten bij grote betogingen.
9: En sommigen solliciteren dan ook al meteen.
13: Ik ben zeker aan het inschrijven. Het is altijd een, zeg maar, een droom geweest. Altijd interessant gevonden om bij de politie te komen.
14: Oké. Altijd welkom. Hè? Ja. Fijne dag.
0: De Vlaamse regering schrapt in de subsidies voor fietsberaad, dat zich bezighoudt met fietsbeleid in Vlaanderen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Een fietsonderzoek van de UGent wordt gestopt en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zal het ook met 30% minder budget moeten doen. Dit is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid en het promoten van de fiets, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond, die niet moet inleveren.
15: De Vlaamse regering heeft een ambitie om 30% van de verplaatsingen met de fiets te laten gebeuren in 2040. En onderzoeksinstellingen, kenniscentra zijn heel hard nodig om mee samen te kijken hoe dat we die groei in dat fietsverkeer kunnen krijgen. De verkeersveiligheidscijfers zijn niet zo goed voor fietsers, dus we moeten daar ook blijven inzetten op verkeersveiligheid. En dit lijkt een beslissing alsof dat je blind gaat varen en dat is eigenlijk geen goed idee.
0: Vorige week bleek uit de verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut FIAS dat in de eerste helft van dit jaar meer verkeersdoden gevallen zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral bij fietsers is er een opmerkelijke stijging. De VS heft sancties tegen Russische diesel tijdelijk op en gaat zelf ook diesel uit Rusland importeren. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren bekend dat hij daarover een deal heeft gesloten met de Russische president Poetin. Trump doet dat omdat hij de dieselprijs voor Amerikaanse consumenten naar beneden wil krijgen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in de VS. Maar dat zal niet meteen lukken. Pauline Lambert.
2: Eerst en vooral zijn de hoeveelheden diesel die de VS zou importeren uit Rusland te klein om een effect te hebben op de prijs. Experten hebben berekend dat het op korte termijn om 74.000 extra vaten diesel per dag zou gaan. En dat is verwaarloosbaar. Het is ook niet meteen duidelijk hoeveel diesel Rusland op de rest van de wereldmarkt zou kunnen brengen nu de VS de sancties opheft om zo de prijs daar te verlagen. Omdat het ook niet duidelijk is of Rusland wel veel diesel kan exporteren. Want door Oekraïnse aanvallen zijn veel raffinaderijen in Rusland beschadigd. Experten voorspellen dus in het algemeen dat deze deal weinig invloed zal hebben op de dieselprijs en dat er dus al zeker geen drastische daling zal komen, zoals Trump belooft. En dat komt ook omdat de situatie in het Midden-Oosten nog altijd niet opgelost is door de blokkade van de straat van Hormuz daar. Diesel is in Amerika op dit moment nog altijd 70% duurder dan voor de VS een oorlog tegen Iran begon. Dus volgens experten is dit een wanhopige poging van Trump om kiezers te overtuigen dat de prijzen zullen dalen in aanloop naar de midterms volgende maand.
0: In de Oekraïnse stad Zaporizhia in het zuidoosten van het land zijn nu al 12 doden geteld na Russische bombardementen. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. Twee bommen troffen woongebouwen, daarbij kwamen ook 3 kinderen om. De laatste weken heeft Rusland zijn aanvallen op Oekraïne flink opgevoerd en daarbij vallen steeds meer doden onder de bevolking. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen de sprintrace in Singapore gewonnen. Door de regen waren er verschillende incidenten, maar Verstappen bleef overeind. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. In de WK stand vergroot leider Kimi Antonelli zijn voorsprong. Straks zijn er nog de kwalificaties voor de grote prijs van morgen in Singapore. Deze namiddag afwisselend opklaringen en stapelwolken en nog enkele buien langs de Nederlandse grens, maxima tot 15 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog. Maandag brede opklaringen en tot 18 graden, maar tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. De nasleep van de rellen gisteren in Brussel, dat was onze opener. Zeker 21 relschoppers zullen worden voorgeleid. De meeste zijn minderjarig. Meer in de app van 14 Nieuws.
8: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Over een uur zit de kern van de federale regering opnieuw samen. Premier Bart De Wever is nog steeds op zoek naar een doorbraak in de aanslepende begrotingsonderhandelingen. Gisteren hield hij de hele dag afzonderlijke gesprekken met zijn vicepremiers. Straks brengt hij opnieuw iedereen samen rond de tafel. De kans lijkt klein dat het De Wever zal lukken om zijn deadline dinsdag te halen. Dan zou hij normaal in het parlement zijn State of the Union houden. De N-VA blijft volhouden dat er een akkoord tegen dan mogelijk is. Dat zei minister van Defensie Theo Franke zo net bij de start van de partijraad van de N-VA.
1: Dat gaat zeker goed komen, absoluut.
2: Wanneer tegen dinsdag?
1: Dat zullen we zien. Dat zullen we zien.
2: Is dat nog haalbaar?
1: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Hè. Dat is de bedoeling, zo staat het in de grondwet. Hè. De tweede dinsdag van de Kamer heb je de toespraak van de regering, van de regeringsleider. Maar ja, of dat haalbaar is, dat weet ik niet. Dat zal niet van ons afhangen, vrees ik. Voor ons is er geen enkel probleem, maar ja, je moet natuurlijk met iedereen gelijk oversteken.
0: De VS heft sancties tegen Russische diesel tijdelijk op en gaat ook zelf diesel uit Rusland importeren. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren bekend dat hij daarover een deal heeft gesloten met de Russische president Poetin. Trump doet dat omdat hij de dieselprijs voor Amerikaanse consumenten naar beneden wil krijgen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in de VS. Maar dat zal niet meteen lukken. Pauline Lambert.
3: Eerst en vooral zijn de hoeveelheden diesel die de VS zou importeren uit Rusland te klein om een effect te hebben op de prijs. Experten hebben berekend dat het op korte termijn om 74.000 extra vaten diesel per dag zou gaan. En dat is verwaarloosbaar. Het is ook niet meteen duidelijk hoeveel diesel Rusland op de rest van de wereldmarkt zou kunnen brengen nu de VS de sancties opheft om zo de prijs daar te verlagen. Omdat het ook niet duidelijk is of Rusland wel veel diesel kan exporteren. Want door Oekraïnse aanvallen zijn veel raffinaderijen in Rusland beschadigd. Experten voorspellen dus in het algemeen dat deze deal weinig invloed zal hebben op de dieselprijs.
0: Diesel is in de VS op dit moment nog altijd 70% duurder dan voor de oorlog tegen Iran. Volgens experten is dit een wanhopige poging van Trump om kiezers te overtuigen dat de prijzen zullen dalen in de aanloop naar de midterms. In de Oekraïnse stad Zaporizhia in het zuidoosten van het land zijn nu al 12 doden geteld na Russische bombardementen. Dat meldt de Oekraïnse president Zelensky. 2 bommen troffen woongebouwen, daarbij kwamen ook 3 kinderen om. De laatste weken heeft Rusland zijn aanvallen op Oekraïne flink opgevoerd. En daarbij vallen steeds meer doden onder de bevolking. Deze namiddag afwisselend opklaringen en stapelwolken en nog enkele buien langs de Nederlandse grens, maximaal tot 15 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog. Maandag brede opklaringen en tot 18 graden. Tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Rond deze tijd komt de kern van de federale regering opnieuw samen. Premier Bart De Wever is nog steeds op zoek naar een doorbraak in de aanslepende begrotingsonderhandelingen. Gisteren hield hij de hele dag afzonderlijke gesprekken met zijn vicepremiers. De kans lijkt klein dat het De Wever zal lukken om de deadline van dinsdag te halen. Dan zou hij normaal in het parlement zijn State of the Union houden. De N-VA blijft volhouden dat er een akkoord tegen dan mogelijk is. Dat zei minister van Defensie Theo Franke vanmiddag bij de start van de partijraad van de N-VA.
1: Dat gaat zeker goed komen, absoluut.
2: Maar wanneer, tegen dinsdag?
1: Dat zullen we zien. Dat zullen we zien.
2: Is dat nog haalbaar?
1: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Hè. Dat is de bedoeling, zo staat het in de grondwet. Hè. De tweede dinsdag van de Kamer heb je de toespraak van de regering, van de regeringsleider. Maar ja, of dat haalbaar is, dat weet ik niet. Dat zal niet van ons afhangen, vrees ik. Voor ons is er geen enkel probleem, maar ja, je moet natuurlijk met iedereen gelijk oversteken.
0: In Nederland rijden nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Delft, nadat er afgelopen nacht brand is gesticht bij een spoorbrug. De spoorlijn is een van de drukste van het land. De deur van een technische ruimte was opengeslepen en er lagen smeulende kabels. Volgens spoorbeheerder ProRail gaat het mogelijk om sabotage en zou de hinder ook nog langer kunnen duren. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur, Annette Bertram, noemt het incident zorgwekkend. In het zuiden van Italië veroorzaakt het noodweer grote problemen. Op het eiland Lipari, ten noorden van Sicilië, zijn er overstromingen en modderstromen. In de Siciliaanse stad Marsala zijn de scholen en parken dicht. Daar raasde gisteren een tornado door de stad en omgeving. Er vielen 2 gewonden en 11 gezinnen zijn dakloos. In Syracuse, een andere Siciliaanse stad, zijn er overstromingen en stroomonderbrekingen. In heel wat zuidelijke regio's is voor vandaag code oranje afgekondigd. Ook gisteren leidde extreme regenval al tot overstromingen in Zuid-Italië. Op het tennistoernooi van Peking is Elise Mertens er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Zheng, de Olympisch kampioene, in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-2. Eerder dit toernooi had Mertens al gestund door te winnen van Iga Świątek, ex-nummer 1 van de wereld, en Coco Gauff, de nummer 4. In Italië is de Ronde van Lombardije aan de gang, de laatste wielerklassieker van het seizoen. Met nog zo'n 80 kilometer te gaan, rijdt er een ruime kopgroep voor het peloton uit. Daarbij zijn 3 Belgen, Victor Campenaerts, Sylvain Moniquet en Louis Vervaeken. Remco Evenepoel zit samen met de andere favorieten nog in het peloton. Deze namiddag afwisselend opklaringen en stapelwolken. Nog enkele buien langs de Nederlandse grens, maxima tot 15 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, maar meestal droog. Maandag brede opklaringen en tot 18 graden. Maar tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. Meer in de app van 14 Nieuws. Are you ready?

0: Set, die de fusillade van een veroordeelde militair live wil uitzenden. Ook de Amerikaanse bisschoppen hebben er zich al tegen uitgesproken. In Italië is de Ronde van Lombardije aan de gang. De laatste grote klassieker van het wielerseizoen. Karel Bertele, hoe zit het daar?
1: Nog iets meer dan 40 kilometer moeten er worden gereden. Dat betekent dat er nog 3 beklimmingen op het parcours liggen. 2 keer de San Fermo della Battaglia en daartussenin de Civiglio. Het is op die 3 hellingen dat het gaat gebeuren. Want op dit moment is er nog een kopgroep van 7. Onder hen Sylvain Moniquet en Louis Vervaken als landgenoten. Daarbij, maar die hun voorsprong is beperkt. Nog een dikke 50 seconden op het peloton met alle grote namen, met alle favorieten. Er ook nog in daarnet een speldeprik van onder andere de wereldkampioen Brandon McNulty, samen met zijn Amerikaanse ploegmaats Jorgensen en, of landgenoten moet ik zeggen, niet ploegmaats, wel op het WK. Ze hebben hem geholpen voor die wereldtitel, Jorgensen en Simmons. Maar ondertussen is de orde hersteld en rijdt het peloton richting de finale van deze 120ste editie van de Ronde van Lombardije op een kleine minuut van de 7 leiders.
0: Dankjewel, Karel. En in de hoogste voetbalklasse begint rond deze tijd de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Anderlecht. Cercle is de voorlaatste in de stand, Anderlecht is 5e. Deze namiddag afwisselend opklaringen en stapelwolken en nog enkele buien langs de Nederlandse grens, maxima tot 15 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog. Maandag brede opklaringen en tot 18 graden. Tegen de avond krijgen we opnieuw regen vanaf het westen. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De kern van de federale regering zit opnieuw samen over de begroting. We gaan live naar de Wetstraat. In verschillende steden zijn er marsen voor Palestina gehouden. En we gaan ook live naar de ontknoping in de Ronde van Lombardije. In de Wetstraat zit de kern van de federale regering opnieuw samen over de begroting. Gisteren hield premier Bart De Wever gesprekken met de partijen afzonderlijk. Sinds 3:00 vanmiddag zitten ze opnieuw allemaal samen rond de tafel. Maar Sisse Michiels in de Wetstraat, de onderhandelingen over de begroting zitten nog steeds muurvast.
1: Dat klopt, hè. De Wever die probeert de partijen nu al dagen op één lijn te krijgen over een soort rudimentaire begrotingstabel. Een tabel die dan de basis moet vormen om echt te beginnen te onderhandelen. Maar dat lukt dus voorlopig niet. Dat er tegen dinsdag dan een akkoord is en de Wever dus met een begroting naar het parlement kan voor zijn beleidsverklaring, die kans lijkt klein. De vraag is eerder of hier echt een crisis uitbreekt en de onderhandelingen dus gewoon stoppen. Of dat de regering blijft vergaderen en eigenlijk ter plaatse trappelen tot dinsdag. Volgens vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, denkt iedereen te veel in het belang van zijn eigen partij.
2: Si tout le monde à un moment donné pense à l'intérêt du pays avant l'intérêt de son parti, je pense qu'on aura possibilité d'avancer. Mais est-ce que c'est l'état d'esprit de chacun autour de la table? J'en suis pas toujours convaincu. Het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, noch BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
1: GLB, Georges-Louis Boucher, dus de voorzitter van de MR, die zou alles blokkeren. Niet alleen Prévost zegt dat, eigenlijk alle andere partijen. De MR verzet zich namelijk tegen een verhoging van de BTW, maar die staat in een of andere vorm toch nog steeds in elke tabel die de premier voorstelt. Omdat die verhoging volgens hem onvermijdelijk is in de zoektocht naar die 10 miljard euro. Afwachten dus wat het hier wordt, maar voorlopig zitten de partijen nog steeds rond tafel.
0: Dankjewel, Sisse. Op verschillende plaatsen in ons land worden vandaag marsen voor Palestina georganiseerd. 3 jaar na de escalatie van het geweld in de Gazastrook. Het is vandaag 1 jaar geleden dat het staakt het vuren is ingegaan tussen Israël en Hamas. Maar het dagelijkse geweld blijft voortduren. In Brussel bijvoorbeeld zijn zowat 500 mensen aan het betogen van het station van Brussel-Zuid tot aan de Israëlische ambassade. Deze mensen leggen uit waarom ze meedemonstreren.
3: Er zijn steeds mensen die in tenten leven, die gebombardeerd worden. Het wordt zo deel op het nieuws gezegd met getallen en zo. 70 doden, 60 doden, maar dat zijn mensen. En dat wordt precies wel een beetje vergeten, vind ik.
4: We vinden het erg dat het in Oekraïne gebeurt, maar niet in Palestijnen. Waarom?
5: As a Jewish person, my family was exterminated for racial reasons. This echoes with the Palestinian struggle. As Jews in Belgium, we stand in solidarity with our Palestinian brothers and sisters.
0: Kaya Kallas, de buitenlandchef van de Europese Unie, reageert scherp op het dieselakkoord dat de Amerikaanse president Trump sloot met de Russische president Poetin. De VS gaat diesel uit Rusland importeren om de prijs op de Amerikaanse markt proberen te drukken. Door de sancties tegen Rusland op te heffen, krijgt dat land meer middelen om oorlog te voeren, schrijft Kallas op sociale media. Rusland heeft de laatste 2 dagen meer dan

0: 80 Oekraïense burgers gedood. Dit is niet het moment om de druk op Rusland te verminderen, aldus Callas. De Oost-Afrikaanse staat Eritrea zegt dat buurland Ethiopië de oorlog heeft verklaard en vraagt de VN om dat te veroordelen. Ethiopië zegt dat het zich gewoon verdedigt tegen Eritrese groepen die de Ethiopische regio Tigray aan de grens met Eritrea zijn binnengetrokken. Eritrea ontkent dat en beschuldigt Ethiopië ervan dat het valse informatie verspreidt om een oorlog te kunnen beginnen en zo toegang te krijgen tot de Rode Zee. Eritrea grenst aan die zee, Ethiopië niet, en dat weegt op de economie daar. Beide landen voerden eind jaren 90 al oorlog met elkaar en de laatste weken lopen de spanningen opnieuw hoog op. In Italië wordt op dit moment de Ronde van Lombardije gereden, het laatste monument van het wielerseizoen. Karel Bertele, ze zitten er in de absolute slotfase. Wie gaat er winnen daar?
1: Paul Seixas, 20 jaar, Fransman, heeft iedereen eraf gereden op de voorlaatste klim van de dag op de Giglio. En hij is amper 20 jaar en 16 dagen en daardoor de jongste winnaar ooit van de Ronde van Lombardije. En dit is de 120ste editie. Dus een prachtprestatie, een monumentale prestatie van een dikke coureur in een monument. Het laatste monument van dit seizoen, de Ronde van Lombardije. Daarachter gaat de winnaar van de Ronde van Spanje, Enric Mas, tweede worden. En dan is het kijken naar een sprintje, eventueel. Want Giulio Ciccone, vorige week nog derde op het EK, nipt geklopt door Remco Evenepoel, gaat standhouden inderdaad. En die wordt derde. Dat is het podium. Seixas, Mas en Ciccone. Daarachter gaat er gesprint worden in een groepje met Remco Evenepoel en met Ramses de Bruyne als Belgen erbij. Maar het zijn ereplaatsen dus voor de Belgen in deze Ronde van Lombardije.
0: Bedankt, Karel. En in het voetbal is Anderlecht op bezoek bij Cercle Brugge. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: We zijn net aan de tweede helft begonnen en 1-0 de voorsprong voor Cercle Brugge. Anderlecht speelde een bar slechte eerste helft en werkte zich ook al vroeg in nesten door balverliezen bij het uitverdedigen. De derde keer was de goede keer voor Cercle Brugge na 11 minuten. Mané maakte 1-0 na een slechte bal van Canad. Daarna wel veel balbezit voor Anderlecht, maar het voetbalde traag, slordig en ideeloos en trapte eigenlijk niet één keer tussen de palen. En Cercle Brugge bleef makkelijk over. Liet de bal soms aardig rondgaan, maar was ook niet echt meer gevaarlijk in wat overigens een heet slappe eerste helft was. De tweede is begonnen. Twee nieuwe mensen bij Anderlecht, maar de voorsprong voor Cercle Brugge 1-0.
0: Dankjewel, Peter. Max Verstappen heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Singapore. De Nederlander was in zijn Red Bull sneller dan de Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli zette de vierde tijd neer. Verstappen won eerder vandaag ook al de sprintrace. De grote prijs wordt morgen gereden. En dan krijgt u nog het weer. Vannacht en vanavond wisselend tot zwaar bewolkt met nog enkele buien. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met in het noorden nog enkele laatste buien. Elders blijft het overwegend droog, maxima morgen tot 15 graden. Maandag brede opklaringen en tot 18 graden. Tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. De onderhandelingen in de kern van de federale regering over de begroting zitten nog altijd muurvast. Daarmee begonnen we dit bulletin. Premier De Wever heeft nog tot dinsdag de tijd om de deadline te halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De onderhandelingen over de federale begroting zitten nog steeds geblokkeerd. En we gaan live naar Brugge, waar de voorlaatste in de stand Anderlecht op bezoek had. In de wedstrijd zit de kern van de federale regering opnieuw samen over de begroting. Gisteren hield premier Bart De Wever gesprekken met de partijen afzonderlijk. Sinds 3 uur zitten ze opnieuw allemaal samen rond de tafel. Sissy Michiels in de wedstrijd, is dat nog altijd zo?
1: Inderdaad, al horen we wel dat de vergadering hier op zijn einde zou lopen. De vergadering die begon alleszins met De Wever die opnieuw een aangepaste versie van zijn voorstel voor de begroting op tafel legde. De zoveelste versie al deze week. De verwachting is dat hij nu van elke partij een heel duidelijke ja of nee wil horen. Of die tabel dan een basis kan zijn om echt te beginnen onderhandelen. Ondertussen komt die deadline van dinsdag wel heel dichtbij dat er tegen dan een akkoord is. Die kans lijkt klein. De partijen die beginnen dus elkaar ook al met de vinger te wijzen als schuldigen voor die stilstand. Dit zei vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, toen hij hier aankwam.
2: Si tout le monde à un moment donné pense à l'intérêt du pays avant l'intérêt de son parti, je pense qu'on aura possibilité d'avancer. Mais est-ce que c'est l'état d'esprit de chacun autour de la table? J'en suis pas toujours convaincu. Het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
1: GLB, Georges-Louis Boucher, dus de voorzitter van de MR, die zou alles blokkeren. En die blokkeert ook nog iets anders volgens Prévost, namelijk de kwestie rond de 13 Palestijnse studenten. Volgens Prévost was er een compromis gevonden met NVA-minister Annelien van Bos-Zuid om die studentenvisa te geven. Dat liet hij net weten na een discussie die al wekenlang aansleept. Maar MR blokkeert dat compromis dus volgens Prévost. Afwachten dus wat het hier nog wordt met de begroting. Ik kijk even, maar voorlopig is de deur van de Wetstraat 16 nog steeds gesloten.
0: Dankjewel, Sisse. Op verschillende plaatsen in ons land zijn vandaag marsen voor Palestina gehouden. 3 jaar na de escalatie van het geweld in de Gazastrook. Het is vandaag ook 1 jaar geleden dat het staakt het vuren is ingegaan tussen Israël en Hamas. Maar het dagelijkse geweld blijft voortduren. In Brussel stapten zo'n 500 mensen van het station Brussel-Zuid tot aan de Israëlische ambassade.
3: Er zijn steeds mensen die in tenten leven, die gebombardeerd worden. Het wordt verdeeld op nieuws gezegd met getallen en zo. 60 doden, maar dat zijn mensen. En dat wordt precies wel een beetje vergeten, vind ik.
4: We vinden het erg dat het in Oekraïne gebeurt, maar niet in Palestijnen. Waarom?
5: As a Jewish person, my family was exterminated for racial reasons. This echoes with the Palestinian struggle. As Jews in Belgium, we stand in solidarity with our Palestinian brothers and sisters.
0: Na een nieuwe aanval door jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 5 mensen ernstig gewond geraakt. De luchthaven is geëvacueerd. De afgelopen week waren er al verschillende aanvallen op de luchthaven. 2 dagen geleden kwamen daarbij 3 Saoedi's om het leven. Duitsland, Canada en Spanje raden hun landgenoten af om nog naar de luchthaven van Riyadh te reizen. Kuwait Airways annuleert al zijn vluchten op Riyadh. Europees buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas reageert scherp op het dieselakkoord dat de Amerikaanse president Trump sloot met de Russische president Poetin. De VS gaat diesel uit Rusland importeren om de prijs op de Amerikaanse markt te proberen te drukken. De sancties tegen Rusland opheffen geeft dat land meer middelen om oorlog te voeren, schrijft Kallas op sociale media. Rusland heeft de laatste 2 dagen meer dan 80 Oekraïense burgers gedood. Dit is niet het moment om de druk op Rusland te verminderen, aldus Kallas. Christa Pike, de vrouw die een mislukte executie overleefde in de Amerikaanse staat Tennessee, is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt haar advocaat. De vrouw is teruggebracht naar de gevangenis waar ze 30 jaar opgesloten zat voor de doodstraf zou uitgevoerd worden. Ze krijgt wel nog medische zorg in het ziekenhuis. De uitvoering van de doodstraf is tijdelijk opgeschort in Tennessee. De Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije in Italië gewonnen. Het laatste monument van het wielerseizoen. Voor de 20-jarige Seixas is het zijn allereerste monument. Remco Evenepoel werd 4de. Het verslag is van Karel Bertelen.
6: A Amper 16 dagen geleden werd hij 20 jaar. En zo wordt hij de jongste winnaar in 120 edities van deze klassieker. Paul Sexas zorgde zelf voor het verschil op de voorlaatste klim van de dag, de Civilio. En iedereen moest passen. Europees kampioen Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Tom Pidcock, Giulio Ciccone en alle andere favorieten. Sexas reed al maar verder weg van alle andere tegenstanders. In de afdaling maakte hij geen fouten en aan de streep in Como had hij 48 seconden voorsprong op Enric Mas, de winnaar van de Vuelta, en Ciccone. Remco Evenepoel regelde de sprint voor de vierde plaats. Ramses de Bruyne werd 11e en Jarno Wydad 13e.
0: En in het voetbal heeft Anderlecht in extremis gewonnen op het veld van Cercle Brugge. Het werd 1-2. Peter van den Bemt, Anderlecht maakte het heel spannend.
7: Een Houdini-ontsnapping van een ontstellend zwak Anderlecht met twee doelpunten inderdaad in het absolute slot van de wedstrijd. Anderlecht speelde een bergslechte eerste helft, werkte zich al vroeg in nesten. Bij de derde keer balverlies bij het uitvoetballen was het al prijs. Na 11 minuten Mané maakte 1-0. Daarna had Paaswild wel veel de bal, maar het voetbalde traag, slordig en ideeloos. Trapte niet één keer tussen de palen en Cercle bleef moeiteloos overeind, al had het zelf ook niet meer doelgevaar. Weinig of geen beterschap na de rust, met maar één keer echt concrete dreiging via Winkler voor Anderlecht. En zo schoof Cercle Brugge probleemloos richting, zo leek het toch zijn eerste overwinning. Doelman Koosmans hield Anderlecht een paar keer in leven met twee goede reddingen op pogingen van Ngoura en Konaté, maar het venijn zat dus in de staart. Cercle verdedigde drie keer heel zwak. Bentayeb maakte gelijk in de toegevoegde tijd. Redde Koeken eerst nog bij een reuze kans voor Bentayeb, maar Bertaccini kopte alsnog de 1-2 in doel. Een kater voor Cercle dat laatste blijft. 3 punten en wegwezen voor Anderlecht.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond en vannacht wisselend tot zwaar bewolkt met nog enkele buien. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met in het noorden nog enkele laatste buien. Elders blijft het overwegend droog. Maxima morgen tot 15 graden. Maandag brede opklaringen tot 18 graden, maar tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. In de Weststraat lopen de federale onderhandelingen over de begroting op hun eind voor vandaag. Maar ze zitten nog altijd muurvast. Dinsdag moeten de onderhandelaars eruit zijn, want dan is er de State of the Union in het parlement. Meer op vrtnieuws.be.

0: Rise FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Wetstraat zijn de onderhandelingen over de federale begroting voorbij voor vandaag. De kernministers zaten sinds 3 uur vanmiddag bijeen met premier De Wever. Volgens de andere onderhandelaars ligt vooral de MR dwars over de BTW-verhoging. Maar volgens MR-vicepremier David Clarenval stellen de andere vicepremiers evengoed veto's.
1: Maar de andere vicepremiers hebben problemen met andere briques. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, je suis le seul à refuser la TVA. C'est vrai, les autres acceptent d'augmenter la TVA. Mais pour nous, c'est un vrai problème.
0: Sisse Michiels, ja, er is dus nog steeds geen doorbraak.
2: Nee, absoluut niet. Hè. We zijn er nog niet, dat zei vicepremier Vincent van Petegem voor CD&V toen hij hier wegfietste daarnet. Maar dat lijkt me toch nog wel zacht uitgedrukt. Bij andere partijen horen we termen als complete padstelling en uitzichtloos. En dat dus na een vergadering die zo'n 3 uur geduurd heeft. Die vergadering begon hier met De Wever die opnieuw een

0: aangepaste versie van zijn voorstel voor de begroting op tafel legde. De zoveelste versie al deze week. Maar daarover is dus nog steeds te veel discussie om aan de echte onderhandelingen te beginnen. Verschillende partijen wijzen naar de MR. De Franstalige liberalen die blijven zich dus verzetten tegen de btw-verhoging en de zoektocht naar nieuwe inkomsten in het algemeen. Ze willen dat dat maar een heel klein deel van de sanering is. Maar zoals je al hoort, bij de MR zeggen ze dus dat niet zij de schuldigen zijn, maar dat elke partij nog dwars ligt. Morgen schakelt de Wever weer over op aparte gesprekken per partij. Maar de kans om nu nog de deadline van dinsdag te halen, die lijkt wel helemaal verkeken.
1: Dankjewel, Sisse. De E40 in Bertem wordt om 8:00 vanavond volledig afgesloten. Er wordt een nieuwe brug geplaatst over de snelweg. Die gaat dicht tussen Sterrebeek en Bertem in beide richtingen. Morgen na de middag gaat de snelweg opnieuw open. Wanneer dat precies zal zijn, hangt af van de werken. Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om de ruime omgeving van Bertem zoveel mogelijk te vermijden. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij La Louvière. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Het is hier zo net 0-2 geworden, Dominique. Balverlies bij La Louvière. Forbes zette door Pots kon voorzetten. En dan zat de doelman van La Louvière er niet bepaald lekker bij. Waardoor Virgili kon scoren 0-2. Nadat Vetlessen daar straks al de 0-1 had gemaakt. Op een voorzet van Van Aken. Een kobbel van Van Aken eigenlijk. Die Vetlessen dan kon verlengen in doel. En dat is meer dan verdiend. Dat club hier met rust in zicht 0-2 voorstaat. Want Club Brugge domineerde de hele eerste helft. Creëerde voldoende kansen. En scoorde dus op het einde, in het laatste deel van die eerste periode, 2 keer tegenover La Louvière, dat ontstellend zwak is en amper tot op de Brugse helft is geraakt. Vetlessen en Virginie dus met de doelpunten in deze wedstrijd. La Louvière, Club Brugge 0-2, bijna halfweg.
1: Dankjewel, Bert. En eerder vandaag won Anderlecht op de valreep met 1-2 op bezoek bij Cercle Brugge. Op enkele minuten van het einde stond Anderlecht nog 1-0 achter. Maar dankzij 2 doelpunten van Ben Tayeb en Bertaccini, helemaal in het slot, won Anderlecht alsnog. Doelman Colin Kozemans beseft dat het spel van Anderlecht niet goed was, maar is toch blij met de overwinning.
3: Onverwacht, onverhoopt, want de kwaliteit vandaag, zeker aan de bal, was niet voldoende. Maar uiteindelijk verkies ik dan toch om misschien 1 keer echt slecht te spelen en de 3 punten te pakken dan hier vandaag goed te spelen en de 3 punten niet te pakken.
1: Bewolkt met nog enkele buien. Morgen hetzelfde weer. Dan is er vooral in het noorden nog kans op enkele laatste buien. Maxima morgen tot 15 graden. Maandag brede opklaringen tot 18 graden. Maar tegen de avond opnieuw regen vanaf het westen. Meer in de app van 14 Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: overleg van de federale regering ligt voorlopig weer stil. Het kernkabinet is rond 6:30 uiteengegaan zonder een akkoord. Het grootste struikelblok zou zijn dat MR zich blijft verzetten tegen een hervorming van de BTW. Iets wat volgens premier De Wever onvermijdelijk is. Vanuit de Wetstraat Sisse Michiels.
1: We zijn er nog niet, dat zei vicepremier Vincent van Petegem voor CD&V toen hij hier wegfietste daarnet. Maar dat lijkt me toch nogal zacht uitgedrukt. Bij andere partijen horen we termen als complete padstelling en uitzichtloos. En dat dus na een vergadering die zo'n 3 uur geduurd heeft. Die vergadering begon hier met De Wever die opnieuw een aangepaste versie van zijn voorstel voor de begroting op tafel legde. De zoveelste versie al deze week. Maar daarover is dus nog steeds te veel discussie om aan de echte onderhandelingen te beginnen. Verschillende partijen wijzen naar de MR, de Franstalige Liberalen, die blijven zich dus verzetten tegen de BTW-verhoging en de zoektocht naar nieuwe inkomsten in het algemeen. Ze willen dat dat maar een heel klein deel van de sanering is. Morgen schakelt De Wever weer over op aparte gesprekken per partij, maar de kans om nu nog de deadline van dinsdag te halen, die lijkt wel helemaal verkeken.
0: De onderzoeksrechter in Bergen heeft 4 mensen aangehouden voor internationale cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een methode waarbij de coke was gedrenkt in pellets voor houtkachels. Die waren verdeeld over 2 containers. Volgens de speurders kan er ongeveer 1 ton zuivere cocaïne weer worden uitgehaald. De daders moeten zijn geholpen door wetenschappelijke deskundigen. Rond deze tijd gaat de E40 dicht in Bertum. Omdat een nieuwe brug wordt geplaatst over de snelweg, is de E40 in beide richtingen afgesloten tussen Sterrebeek en Bertum. Morgen na de middag gaat de snelweg opnieuw open, wanneer precies hangt af van de werken. Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om de ruime omgeving van Bertum zoveel mogelijk te vermijden. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij La Louvière. Ze zitten er in het slot van de wedstrijd. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het staat 1-3 en Club Brugge bleef toch nog een paar moeilijke momenten in het slot van de wedstrijd. Een match die ze eigenlijk helemaal domineerde en controleerde met 2 doelpunten voor de rust van Vetlissen en Virgili en een 3e na de pauze. Een penalty van Tressol die alles leek klaar om die voorsprong nog wat uit te breiden. Maar Club viel een beetje in slaap. Er viel een tegendoelpunt van Gillot en dat gaf La Louvière weer moed en geloof in eigen kunnen. Waarna er toch nog wat gevaarlijke fases waren. Zoals zo net een schot van Rousseau op de vuisten van Jan Sommer. Maar voorlopig dus komt de zege van Club Brugge niet in gevaar. Met nog 1 minuut of 4 te spelen is de voorsprong 1-3 voor Club.
0: Dankjewel Bert. De Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije in Italië gewonnen. Het laatste monument van het wielerseizoen. Voor de 20-jarige Seixas is het zijn allereerste monument. Seixas sprong weg op de voorlaatste klim waarbij topfavoriet Remco Evenepoel niet kon volgen. Evenepoel werd 4e en moest achteraf toegeven dat Seixas de sterkste was vandaag.
3: Nee, was immens sterk wat hij deed. Persoonlijk voelde ik me echt wel goed de hele dag. Ik denk gewoon een beetje

the world was ending, you'd come over right.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt voorlopig weer stil. Het kernkabinet is vanavond uiteengegaan zonder een akkoord. De partij MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW. En de MR blokkeert ook het compromis dat was bereikt om 13 studenten uit Gaza naar ons land te laten komen. Die studenten kregen een beurs van een Belgische universiteit, maar konden ons land niet in omdat ze geen visum kregen. Toch was er een oplossing in zicht, zegt Bart Verhulst in de Wetstraat.
1: Uiteindelijk is er een deal uit de bus gekomen tussen Les Engagés, de minister van Buitenlandse Zaken Prévot, en N-VA, die de minister van Asiel en Migratie hebben met Anneleen van Bossuyt. Maar opnieuw, de MR heeft hier vanmiddag zijn voet ervoor gezet en gezegd, nee, voor ons gaat dat niet. Conclusie is dat de studenten geen visum krijgen. En opnieuw een harde reactie van bij Maxime Prévot, die dat menselijk schandalig noemt.
0: Bij een zwaar verkeersongeval in Hooglede in West-Vlaanderen is een jonge moeder van 18 jaar om het leven gekomen. Haar partner van 22 en haar baby, nog maar 4 dagen oud, zaten in dezelfde auto. Zij raakte lichtgewond. De wagen raakte van de weg en knalde tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Een Belgische militair is overleden tijdens een oefening in de Pyreneeën, dat meldt minister van Defensie Franke op het sociale mediaplatform X. Volgens Defensie is de man in een ravijn gevallen. Hij kreeg snel medische zorgen, maar overleed kort daarna. Het slachtoffer is een paracommando uit Schaffen. Hij laat een vrouw en een dochter na. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 1-4 gewonnen op het veld van La Louvière. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
2: Club Brugge boekte een van zijn makkelijkste overwinningen dit seizoen en domineerde de wedstrijd ook van bij het eerste fluitsignaal. Pas in het slotkwartier moest Club er nog even voor zwoegen. Het duurde wel even voor het eerste doelpunt viel na enkele missers van Forbes en Tressol. Die maakte Vetlussen met het hoofd de 0-1, snel gevolgd door de 0-2 van Virgilie na mistasten van doelman Peano. De thuisploeg toonde na rust even wat meer moed, maar was te zwak om Club Brugge echt te verontrusten. Met een penalty bracht Tressol die de stand op 0-3 en toch moest Club nog vroeg in het slot na de 1-3 van Gino, waarna La Louvière plots meer druk ging ontwikkelen. De Brugse zege kwam niet meer in gevaar. Le Maréchal dikte nog aan tot 1-4. Het vizier kan nu op de Champions League.
0: Gent speelt vanavond op het veld van Zulte Waregem. Johan de Kaluwe, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
3: Het staat 0-1 in het voordeel van AA Gent, dat goed aan de wedstrijd begon. Een paar gevaarlijke voorzetten. Ook al verstuurde voor wat doelgevaar kon zorgen, maar toch de hulp nodig had van doelman Brent Gabriel van Zulte Waregem. Want een inworp voor Gent, dat werd doorgekopt door Ementa. En Brent Gabriel wou de bal klemmen, maar kon hem niet klemmen. Een beetje gehinderd wel door zijn eigen verdediger Killerich, dat is waar, maar goed, hij moet gewoon die bal kunnen klemmen, deed het niet, liet hem uit de handen glippen en daar was Cissé om de bal in het doel te schieten en zo de voorsprong dus voor AA Gent met de hulp van de doelman van Zulte Waregem. Het staat hier 0-1.
0: Dankjewel Johan. En Racing Genk leidt op dit moment met 2-0 tegen Kortrijk. Het is wisselend tot zwaar bewolkt met in het noorden van het land kans op een bui. In de nacht blijft het minstens 7 graden. Morgen eerst wat zon, daarna wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een zware verkeersongeval in Hoogleden in West-Vlaanderen is een jonge moeder van 18 jaar om het leven gekomen. Haar partner van 22 en haar baby, nog maar 4 dagen oud, zaten in dezelfde auto. Zij raakte lichtgewond. De wagen raakte van de weg en knalde tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Een Belgische militair is overleden tijdens een oefening in de Pyreneeën. Dat meldt minister van Defensie Franke op het sociale mediaplatform X. Volgens Defensie is de man in een ravijn gevallen. Hij kreeg snel medische zorgen, maar overleed kort daarna. Het slachtoffer is een paracommando uit Schaffen. Hij laat een vrouw en een dochter na. In Nederland ligt het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft nog zeker stil tot morgenavond 11 uur. Volgens ProRail, de Nederlandse spoorbeheerder, duurt het minstens tot dan voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug. Mogelijk rijden er pas maandagochtend weer treinen. De brand werd afgelopen nacht ontdekt. Een aannemer die was afgegaan op de melding van een storing zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Ondertussen is duidelijk dat 35 kabels beschadigd zijn. 15 daarvan zijn helemaal doorgebrand en moeten worden vervangen en opnieuw worden gelast. Daarna moeten nog controles worden gehouden om na te gaan of de treinen weer veilig kunnen rijden. In het voetbal is AA Gent op bezoek bij Zulte Waregem. Johan de Kaluwe, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het staat 0-1 voor AA Gent en nu een kans. Maar Sonko kan doelman Brent Gabriel niet verschalken. En Brent Gabriel heeft toch wel een hoofdrol gespeeld tot nu toe. Want de doelman van Zulte Waregem ging in de fout na 12 minuten spelen. Kon een bal niet klemmen, liet hem uit de handen glippen. En CC werkte af. 0-1 was ook de ruststand dus. En Gent komt niet echt in de problemen. Zulte Waregem probeert wel aan te vallen, maar doelman Davy Roef wordt niet echt in de problemen gebracht. En Gent is gewoon een volwassen wedstrijd aan het spelen. Ze controleren, domineren bij momenten en proberen die voorsprong niet alleen te verdedigen, maar als het even kan uiteraard ook nog verder uit te diepen. We spelen bijna een uur. AA Gent leidt hier bij Zulte Waregem met 0-1.
0: Dankjewel Johan. Ook Racing Genk en Kortrijk spelen tegen elkaar. Daar staat het 2-0 voor Genk. Eerder op de avond won Club Brugge met 1-4 op het veld van La Louvière. Club had de wedstrijd lang onder controle, maar bij een stand van 0-3 kon La Louvière uit het niets tegenscoren. Zo leefde de hoop even weer op bij de thuisploeg. Verdediger Kriani Sabbe beseft dat dit club niet mag overkomen.
2: Ik denk dat we alles onder controle hadden in de eerste helft, zeker. De tweede helft binnen ook goed. En dan scoor je de 3-0 en dan weet ik niet wat er gebeurt. En dan scoren zij aan een mooie goal. En dan weet je dat hier overal eigenlijk dat moeilijk wordt. Dus ja.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. D40 in Bertum is de hele nacht afgesloten omdat de nieuwe brug wordt geplaatst over de snelweg. Daarom kan er geen verkeer over de E40 in beide richtingen tussen Sterrebeek en Bertum. De brug van 4000 ton moet perfect waterpas blijven wanneer ze wordt getransporteerd, anders kan ze beschadigd geraken. Daarom worden speciale voertuigen ingezet, zegt Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Omdat de brug zo mooi recht moet blijven liggen, doen we dat niet met één transportvoertuig, maar zijn er eigenlijk onder alle vier hoeken van de brug modules van groepen van transportwagens geplaatst. En zo kunnen we eigenlijk de brug beetje bij beetje hier en daar wat opheffen, wat naar beneden laten, zodat ze mooi recht blijft liggen. In totaal zijn het 120 wielassen die onder de brug zitten nu en die de brug mooi op haar plaats zetten.
0: Morgen na de middag gaat de snelweg opnieuw open. Wanneer precies hangt af van de werken. De Britse premier Andy Burnham heeft Oekraïne verzekerd van zijn volledige solidariteit. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Aanleiding was de deal die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesloten om olie uit Rusland aan te kopen. Trump wil zo de brandstofprijzen in eigen land doen dalen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS. Premier Burnham erkende dat de voorbije dag zwaar moet zijn geweest voor Oekraïne. Hij en president Zelensky hebben afgesproken om elkaar de komende dagen persoonlijk te ontmoeten. In het voetbal heeft AA Gent met 0-2 gewonnen op het veld van Zulte Waregem. Het verslag krijgt u van Johan de Kaluwe.
2: Gent kwam met de hulp van doelman Brent Gabriel, die een hoge bal uit de handen liet glippen, al na 12 minuten op voorsprong. Cissé strafte het slippertje met graagte af. De thuisploeg slaagde er niet in om het goed georganiseerde en met vertrouwen spelend Gent te verrassen. 0-1 was de logische ruststand. In de tweede helft zagen we hetzelfde spelbeeld. Zulte Waregem probeerde wel, maar kwam niet verder dan een gevaarlijk voorzet. Schot van Mbaye dat door Roef van onder de deklat werd gehaald. Mbaye werd nog uitgesloten. Zijn gele kaart werd na een VAR-interventie veranderd in een rode kaart. De thuisploeg ging in het slotkwartier met 10 tegen 11 op zoek naar de gelijkmaker. Het bleef spannend tot in de toegevoegde tijd. Toen besliste Balikwisha met de 0-2 de wedstrijd en brengt zo Gent voorlopig weer helemaal alleen aan de leiding.
0: En op Filmfest Gent zijn de jaarlijkse World Soundtrack Awards uitgereikt voor de beste muziek voor films, series en games. De Brit Daniel Pemberton is voor de tweede keer uitgeroepen tot filmcomponist van het jaar. Hij schreef onder meer de muziek voor de science fiction film Project Hail Mary. De Zuid-Afrikaan Trevor Jones kreeg de prijs voor zijn hele carrière van meer dan 50 jaar en ruim 100 films. Waaronder Notting Hill, The Last of the Mohicans en Labyrinth met David Bowie. De World Soundtrack Award voor het beste filmlied van het jaar is deze Golden uit de film K-pop Demon Hunters.

0: En dan nog het weer. Wisselend bewolkt vanavond en vannacht met kans op een bui. In de nacht is het minstens 7 graden. Morgen wisselend bewolkt, meestal droog en tot 15 graden. Maandag hetzelfde weer en iets zachter tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1. Here we go. Are you ready? Klaise Femming.

0: U luistert naar Vice FM.
1: It's a top selector.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De E40 in Bertum is de hele nacht afgesloten omdat de nieuwe brug wordt geplaatst over de snelweg. Daarom kan er geen verkeer over de E40 in beide richtingen tussen Sterrebeek en Bertum. De nieuwe brug van 4000 ton moet perfect waterpas blijven wanneer ze wordt getransporteerd, anders kan ze beschadigd geraken. Daarvoor worden speciale voertuigen ingezet. En dat trekt maar liefst 2000 kijklustigen.
1: Het is zeer spannend, maar het gaat heel traag, dus dat lijkt minder impressionant. Maar als je weet hoeveel dat weegt, dan is het wel zeer impressionant.
2: Dat is wel cool om zo een rijdende brug te zien en dat ze die zo plaatsen.
3: Ik denk dat het spannendste gaat zijn wanneer dat ze die daar op zijn eindplaats gaan zetten. Dus misschien dat we zo lang blijven. We zullen zien.
0: Morgen na de middag gaat de snelweg opnieuw open. Wanneer precies hangt af van de werken. Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om de ruime omgeving van Bertum zoveel mogelijk te vermijden. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Aanbieders van sociale media moeten de nodige maatregelen nemen, zoals leeftijdsverificatie, om jongeren te weren. Het is de bedoeling om hen te behoeden voor schermverslaving, slaapgebrek, online pesten en eetstoornissen. Ook de Europese Unie is bezig met dergelijke maatregelen en stelde daarvoor vorige maand de Kids Act voor. Daarbij is het de bedoeling dat ouders een account aanmaken waarbij jongeren nog wel toegang hebben tot geschikte content. In het voetbal heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Kortrijk. Voor de Limburgers is het de eerste competitiezege sinds eind augustus. Een verslag krijgt u van Stef Wijnands.
4: Broodnodige, maar erg makkelijke zege voor Racing Genk tegen een machteloos KV Kortrijk. Genk begon in overdrijf en na 12 minuten stond het al 2-0. Na 3 minuten trapte Daan Heijmans opnieuw in de basiself vanavond knap binnen en door een own goal van Murray Campbell keek de nieuwe trainer van Kortrijk, de Oostenrijker Daniel Beichler, al vroeg tegen een onmogelijke opgave aan. Genk had voor de rust de wedstrijd al helemaal op slot kunnen gooien, maar dat gebeurde dus pas na de pauze. Eerst werd Kortrijk aanvaller Campbell met een tweede gele kaart van het veld gestuurd en op het uur tikte topschutter Doron Simi zijn 6e goal van het seizoen binnen, 3-0. Genk duwde niet verder door en Kortrijk was al lang blij dat het geen afstraffing werd. Genk doet wat het moest doen, Kortrijk verliest voor de 7e keer in 8 wedstrijden.
0: Eerder op de avond ging Club Brugge winnen bij La Louvière, daar werd het 1-4. En AA Gent won vanavond met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. Trainer Rick de Mil was tevreden over de prestatie van zijn ploeg.
5: Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat het een verdiende overwinning is. Ik denk dat we organisatorisch goed stonden. Ik denk dat we op zich weinig hebben weggegeven. Misschien een paar momentjes, maar ik denk overal dat dit een goede overwinning was. Ja.
0: Dankzij deze overwinning springt Gent opnieuw over Club Brugge naar de leiding in het klassement. Het is wisselend bewolkt vannacht met kans op een bui. Het blijft minstens 7 graden. Daarna ook een wisselend bewolkte dag. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij temperaturen tot 15 graden. Maandag hetzelfde weer en iets zachter tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.